0: Hagamos iniciar con los prome informen a tarde. Promene será en su discurso a argumentar con institución nan reglamento nan y procedimiento nan está indispensable, pero no suficiente para mantener comunidad junto. Según su persona, Mester guía reino de dirección de bon común y un visión compartida para futuro.
1: Willen opnieuw moeten verstaan en vertalen naar een eigen tijdse richtinggevende beginsel. En dat beginsel is het gemeenschappelijk goed. Zoals de Verenigde Staten ooit een morele horizon formuleerde in the pursuit of happiness. Zo zou het nastreven van het gemeenschappelijk goed het gedeelde richtinggevende beginsel van het Koninkrijk kunnen worden. Niet slechts een juridische samenwerking, niet slechts een bestuurlijke constructie, maar een gemeenschap die zichzelf bewust organiseert rond het wederzijdse, menselijke waardigheid en gedeelde toekomst. Dames en heren, de Amerikaans-Joods filosoof Hannah Arendt beschrijft in haar indrukwekkend werk Between Past and Future iets fascinerend over grote historische omwentelingen. Zij schrijft dat de mensen die midden in de historische veranderingen leven, zelf de hoofdrolspelers, vaak nog niet precies weten welke diepere krachten hen werkelijk voortdrijven. Pas later begrijpt men welke ideeën, welke morele intuïties, welke bezielende idealen beslissend waren voor deze historische momenten. En hierbij wil ik even stilstaan bij de foto die misschien jullie allemaal integreert daarachter. Dit is een manifestatie gehouden in 1947 op Aruba. De heer in het wit daar is mijn grootvader Henny Ema. En deze manifestatie was opgeroepen om steun te betuigen voor de wens van Aruba voor een afzonderlijke status binnen het koninkrijk. Aruba behoorde toen tot het koloniaal systeem. Het was een onderhorig eiland onder Curaçao en de onderhorige eilanden. En Aruba wenste een afzonderlijke status waarbij we een directe band zouden realiseren tussen Aruba en Nederland los van Curaçao. Nou, die wens komt ook heel duidelijk naar voren op verschillende affiches, voorbereide affiches. Los van Curaçao door totale afscheiding, ook duidelijk een voorgemaakte affiche. Aruba 1 met Nederland, in die twee affiches zie je de beschrijving al van een toch best gecompliceerde constitutionele status, de afzonderlijke status. Maar naar mijn gevoel zegt dit gewoon iets meer. En dat is de drijvende kracht achter de gevoelens van het volk hier aanwezig. En dat is de niet voorbereide affiche waar staat Viva Aruba. Dat zijn de gevoelens die uiteindelijk deze beweging hebben gedragen. En het is mijn overtuiging dat ook binnen ons koninkrijk wij een belangrijke balans moeten zoeken tussen wat de rationele invulling is van onze koninkrijk en wat de emotionele appel is voor de reden waarom wij samen zijn. Dat is ook de stelling die ik vandaag hier wil verdedigen. Misschien bevinden wij ons vandaag opnieuw in zo'n historisch tussenmoment. Ook onze tijd zoekt naar een nieuwe morele horizon. Voor ons is het belangrijk om binnen de realiteiten van onze landen het gevoel te krijgen dat er een reden is voor het voortbestaan van het koninkrijk. A new reason why voor het koninkrijk. Toen president Abraham Lincoln midden in de Amerikaanse burgeroorlog in Gettysburg sprak, gaf hij niet slechts een juridische verdediging van de Unie. Hij gaf een morele betekenis aan het Amerikaans project. In nauwelijks enkele minuten sprak hij woorden die eeuwen later nog resoneerden. Government of the people, government by the people, for the people. Lincoln sprak over en sprak niet over bureaucratie. Niet over institutionele schema's. Hij sprak over een democratie die ten dienste moest staan van mensen. Van hun waardigheid. Van hun hoop. Hun toekomst. Dat is precies wat grote politieke gemeenschap onderscheidt van Luther administratieve constructies.

0: Encuentro Tabata organiza pe Master de Filosofia, Cultura y Gobernación de Vrije Universiteit Amsterdam, junto con plataforma de New World. Lectura na Vrije Universiteit Amsterdam enfocar y ba cooperación del Reino Holandés.
1: Het is eigenlijk een open gesprek over de toekomst van het Koninkrijk, waarin Mike Eeman uiteengezet heeft hoe hij die toekomst ziet. En vanuit het gedeelde verleden natuurlijk ook, maar ook vanuit de vragen die op Aruba, maar ook op Europa en Nederland afkomen. En de nieuwe kansen die het eigenlijk ook Aruba biedt. Daar is op gereflecteerd door professor Ernst Hirsch Ballin, die ook voornamelijk minister van Koninkrijksrelaties en minister van Justitie. Toch wel vanuit een vrij fundamentele invalshoek. Dus waar sta je voor met elkaar? Ook eigenlijk opgehelderd wat ook de verwarring is rond dat idee van koninkrijk, rond het verschil tussen een gewone natie en het idee van de verschillende relaties die we hebben met de overzeese gebieden. En de discussie die daarop volgde aan de hand van introduceer het mooie notie vanuit de katholieke traditie van het gemeenschappelijk goed, bonum commune. Kun je op basis daarvan, en dat was eigenlijk ook een leidraad in het verhaal van Mike Eeman, kun je van daaruit eigenlijk naar een nieuw soort samenwerking. Nou, en dat werd voor een deel ook geproblematiseerd door Govert Buijs, die daar een aantal vragen bij stelde, en ook Jelle van Waardewijk. We hebben eigenlijk vervolgens een debat gehad over toch vrij fundamentele vragen. Over die relatie. En hoe we die op een andere manier zouden kunnen begrijpen deze dagen.
2: Kom maar, dan maak je op interessante bewakken, differente ideeën en daarnaande in de namente te kanten pas. Te kanten constructie die Rijn-Hollandes. Differente pensamenten en conantien te kanten instituut die Rijn-Hollandes. Ja, met benieuwd kon dialoog bij interaan present houden.
1: Vanuit de opleiding, de masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur. Wat oud-studenten, het is natuurlijk op het laatste moment hebben we dit georganiseerd, mede op verzoek van Mike toen de datum bekend was. Er waren studenten, maar waren ook mensen die op een andere manier kennis genomen hadden van deze bijeenkomst en daar op ingetekend hadden. Dus een gemelleerd publiek.
2: We zien een passado. Landen die anders van zakken en de reine taal in onze manieren die haar zien, in ons pensament, in onze series, in onze culturen. Dus het is zeker hoe landen in een contributie naar de cultuur die Aruba en andersom tamen, dus met de keren die in de futur in ons hond toe. Dus zeker bij die landen die hond in Rijn-Holland.
1: Ik denk dat zeker, dit is absoluut belangstelling. En het is heel belangrijk ook dat dit soort evenementen wordt georganiseerd. Ook omdat de meeste van ons toch te weinig kennis en vertrouwdheid hebben met het Caribisch gebied. Of misschien een keer op vakantie zijn, daar zijn geweest. Maar wanneer je daar wat meer in verdiept, zie je vanzelf ook wat voor bijzondere geschiedenis je met elkaar deelt. En ik denk dat dat de komende jaren alleen maar relevanter zal worden, ook gezien de hele toestand in de wereld.
2: Ja, met een hele interessante bewak, kunnen we met z'n differente arena onder het mensen bij trouwen hoe doen. En dat bewak hem van een kunnen doen natuurlijk hoe het is een certe ideeën bewak kon ons mensen betrouwen hoe het uiteindelijk de Rijn-Holland is, de vertoer. Daar hoop je interessante pakken. We zaten toch procent aan de Noord-Zolamente Antillianen, 10% Rubianen Antillianen. Maar bijvoorbeeld ook als Hollandees dan met de interessante in de topic ook. Dus met de zeker hoe een paar dingen in de historie, hoe bij 10 of dialoog hoe bij 10. Kun je dan ook bij pensen aan de portretten zakken bij Otto heen dan met naar Hollande. En we zien een dialoog proberen maar grande oré. Gewoon als zieke conversatie ook aan dit topic ook.
0: La Comisión de Salud y Adulto Mayor del Parlamento de Aruba tiene una visita de trabajo en el Instituto Médico Nasa Nicolás, puesta esta IMSAN, durante visita aquí en Nanahaya diferente información, pues Gino Gulo de futuro está amplia más.
3: Recientemente nos hemos invitado para Dori Emsam para hacer un werkbezoek, una con mi persona como presidente, voorzitter de Comisión de Salud y Adulto Mayor, conjuntamente con la Comisión Parlamentaria, nos va a EMSAM, nos hay una presentación amplia de management team de EMSAM, y me servisa con la presentación, la visión, la misión y el plan para el futuro de EMSAM. Me queda muy contento de WAC. E planam e Kiko não quer para de caso aqui para EMSAM e para o bairro de São Nicolás. E de rondleiding nós temos para o WAC e parte onde radiologia, onde a bestraling de nosso paciente não está no lugar. Nós temos uma explicação ampla de como não está para o homem, que o paciente não kut haya bestraling de caso aqui também nos haya oportunidade para wak un cambio de operação tem três cambios de operação una ku operação nan chiquito ta tumo lugar maioria operação ta operação de wo passou no saco EMSAM abira e clínica é hospital especializado em wo e esse é mita kere ku nos awak e machina e turcosco não está tracone com algo bonita e hobby profissional me sabia e esse é algo que seguro minha pessoa personalmente é que é da hobby contento de WAC e profissionalismo de EMSAM e é personal de EMSAM quando saia pode dar papapé com algum personal de EMSAM e também WAC ambiente idena com ambiente está e tu gente contento, tu gente está contento com o local que não tem e logicamente não quer assim mais para nosso paciente não. Algo que a ressaltar está que não quer onde não plana está para vir com um PET scan aqui na Aruba, se está algo que de caso aqui defunto Dr. Reinhardt, a papia várias ocasiões houve de PET scan aqui, no passado, e me queria personalmente, me queria algo que nos mestres vai pensar e vai dizer para o futuro. De como a TBC sei, para sobre a PET scan aqui, a machine aqui, está algo que nos pode diagnosticar o câncer, mas nos pode diagnosticar também se é câncer a cana. Cana, me que uma palavra ela vai mais caminhar dentro do corpo algo que imagina que nós temos com a CT scan com a MRI bota o WAC verdade bota o WAC um câncer está bota localizar mas bota o WAC na onda da cana onde ela verspreide dentro do corpo então que imagina de PET scan aqui bota o WAC e agora como especialista vou pôr assim e diagnose mais específico e pouco é caso que o doctor não especialista para pôr o WAC mais leu e não para combater o câncer também com mais leu com mais de caso que mais remédio e tudo isso não está cambia full e maneira que bota para o problema então me quero ser algo que me te quere como parlamentário, não sei para que tu não dizer, se é algo bom, seguro para Uba, me seguro, mas bisa, mas você veria também que é bom para Uba, e que não me se vim com um plano, também apresentei, também de caso aqui na parlamento, e na minister White Ross, para que o futuro, e um curso também com o nosso papo de comissão estava de over de acreditação e JCI accreditation com em something com algo bonita e está e a trope me sabia nos besta orgulhoso que nós como país Aruba, um isso chiquito, que tem a JCI Accreditation aqui,

0: Agora tem a parte deportiva. Já lançou um público, estava tendo oportunidade para topar com a seleção de Corsó na caminha para a Copa Mundial 2026. Essa aqui toma lugar na Blijdorp, na Rotterdam.
1: Seguidor de 24horas.com, nós estamos aqui na Rotterdam, onde a bus de seleção de Corsó acaba de chegar. Onde não tem duna, é fanático na oportunidade para firma t-shirt, para saca potrete e nós também ganha um par de entrevista exclusivo com é um jogador e treinador.
2: Dick, como voelt u zich vandaag?
3: Nou, dat is in ieder geval mooi weer. Hetzelfde weer hebben we in Aruba en op Curaçao. Dus het is een beetje wennen.
2: Ja, ja.
3: We kijken ernaar uit om te beginnen.
2: Hartstikke goed. En hoe was het helemaal aan het begin, toen dit nog niet helemaal waar was? Hoe was dat in uw hoofd? Omdat u heeft dit allemaal voor zich gezien, neem ik aan.
3: Nou, ik niet alleen. Ook vooral met de voorzitter van de bond. Gilbert Martina, als die er niet had geweest, dan had dit ook niet geweest. Want die heeft echt vanuit niks, heeft die sponsors gevonden, et cetera. En toen ging het ook een beetje lopen, wilden de spelers ook graag komen. En de resultaten, die waren positief. Daardoor kwamen de spelers ook wat makkelijker.
2: Dat is echt geweldig. En weet je, ik wil u ook bedanken namens de eilanden, omdat nu de toekomstige generatie, die gaat ook zeggen van, hey, het is gelukt, het kan, dus daar gaan we voor.
3: Ja, dat is een mooi voorbeeld voor de kinderen, zowel op de eilanden, want wat je terecht zegt, we hebben nou laten zien hoe het kan.
2: Precies. Dus we zijn u heel dankbaar en wensen u heel veel succes.
3: Dank u wel.
4: Ja, heel mooi natuurlijk. Nu begint het weer meer te kriebelen omdat het dichterbij komt. En nee, het is ook mooi dat we die steun die we hier voelen. Eerste training, zoveel mensen die zijn gekomen. Dus dat is heel mooi dat we dit kunnen teruggeven aan de mensen. En dat geeft ons alleen maar meer kracht voor dadelijk op het WK.
2: Prachtig man, prachtig. En voordat dit allemaal gebeurde, wat ging allemaal door je hoofd toen je zeg maar ja, aan het begin? Omdat iedereen ziet nu het eindproduct, maar ik ben altijd benieuwd naar het begin. Hoe ging dat?
4: Ja, nee, natuurlijk een lange weg geweest. Ik bedoel, ik begon al in 2015 met Curaçao, dus 11 jaar alweer.
2: Ja.
4: Het is een lange weg geweest en veel situaties gehad, maar altijd geloof in gehad dat we het konden halen. Dus ik denk dat het belangrijkste is. We hadden altijd geloof.
2: Ja,
4: dat is het
2: ja tuurlijk.
4: Ik had altijd geloof dat we het konden halen. Dus dat is het belangrijkste en dat hadden we als groep. Dat hadden we, ja, ik denk heel veel mensen dat we hadden. Maar ja, je moet het natuurlijk wel doen. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan. En ja, dat is gewoon heel mooi dat we dat kunnen halen met Curaçao. Natuurlijk, ja, man. Ik denk dat is het grotere plaatje, weet je. Ik bedoel, dat we het gehaald hebben, dat is mooi. Maar dat je dat terug kan geven aan de toekomst. You know? Dus die kinderen hier zijn allemaal de toekomst van Curaçao, Aruba, Bonaire. Dus het is alleen maar mooi dat we hun die motivatie kunnen geven dat alles mogelijk is. Als wij met Curaçao naar het WK kunnen, dan is alles mogelijk.
2: Promeco Turcos, dank je voor het nos hinden aan kaas. Van Sobrawa, Hulanda te Hulanda, maar nog sasi. Voor Rotterdam,
5: ta
2: kaas. Dus van de serie, dank je Roman, voor wat je zegt van ons. Kiko, voor je pensar in wat is de selectie aquí in Rotterdam?
5: Para die promeco, Maya, Maris. Ik ben llamado de manager de selección, Walter, shout out naar Walter die komt in mijn zorgen niks. Kiko nos por así, para hacer algo na Holanda. Me digo, sa, mesmo cosco nan agradecimi, por nem momento que nos agradeci nan cu deca focat, temporada e nea deca, pota pa yendo, do nosso zorgen, que tu na deca focat un piece of Curaçao.
2: Yes.
5: Nosso tu nem piedra de Curaçao, na celebração, caminda, nos tura en sa, cu Curaçao, do pai, Copa Mundial. Dus in een moment doe je hoor naar Bel met Robe, met Dibosa, met Bjaki in een stuk warm, een kost leuke hoor, wat erin. Zeg, ik heb Uber Rotterdam. Toen was ik bij een busca die een veld, met Sora, een koffie gehad aan me. Waar mijn drietje bij zei, niks, nog schets een torneo. Ik dacht, oké, ben join aan hun toe, ja, kan met de patroon zijn dan. Om mensen meer keer te gaan, dan kun je Dubai, dan zijn dan de laatste van de simpel, maar het is dan goed dat hij. Miranari Bafel.
2: Agosa.
5: Eso.
2: Não, tremendo, irmão. E Kiko tem preparação ao walk-off. Me dá uma rinha, acaba com o botinho do coço que certo, acaba para eu ir na Guta Bim. Kiko tá Kiko?
5: Vila Itália, casa de Corsão.
2: Wagé?
5: Vila Itália, Rotterdam, tá casa de Corsão, caminho da Ronda Holanda, Bélgica e Duitsland a evitar. Me espera, vou pôr a carte, vou sua carte não vai no duro.
2: Uau, pura!
5: Sim, uau, pura. Sei bastante, vou saber, nós estamos por banda de mais e mais. A Copa nos ainda como Papimento TV.
2: Sim.
5: Tá algo importante para nós como Papimento TV, 13 mais coisas para nós ainda, 13 amor para nós ainda, 13 entretenimento, 13 the good vibes, second and great. Usamos unos islas merecer.
2: Y Unión Foral, ¿vos sabes sobre Mariparacu, lo que está pasando aquí en el World Cup? Unión, ¿vos sabes? Geona como esa corrupa, Corsó, Boner, One Love, Irsay también, pero aquí sí. Más que nunca.
5: O sea, un team de fútbol.
2: Vos sin tema, ¿no? ¿Cómo que va a estar? ¿Qué papel me da, hermano? Abril.
5: ¿Vos sabes qué bonito de saque? Nuestras tres islas chiquitas, pero en el momento no hay que no se siente, bueno, uno.
2: Yes.
5: Então, nós estamos orgulhosos de algo assim aqui. Me quero Boneiro também, tem Casus Calder. Baldi Corsal, Aruba, mesmo um costo em Casus Calder, Baldi Corsal. Charlotte Nagyon, que tremendo trabalho que ela faz. Miguel Mendia, que tem um set de artistas. Yu Corsal, que também está sacando open music. Essa aqui é lo que está bem over DJ, eigenlijk. Miguel Mendia, para nós colaborar, nós estamos juntos. E você está trazendo mais love, mano. Você não se acaba. Mundo tem suficiente hate, guys. Mundo tem suficiente. De Cosmalo, la ganosa de Aruba Corsal, Boneiro, Porto Um Borbio, para o mundo, se não está chiquito, mas grande no coração.
6: Oi, de que nós estamos contentes de estar aqui na Ana também, para estar de nós em Enan. Está algo grande para nós, assim, a seguinte geração que está vindo, então de que é importante para nós aqui na Ana.
2: Tremendo, tremendo. Aqui, Scotland, next destination. Como é que prepara, Jona?
6: A preparação está bem no bom, de que retorno do Cintia Amor também com nossa Ana e training não com nossa batata que não está para abrir, que mas nós está muito contente, nós está claro para Scotland.
2: A ver, hermano, tu cos bom, nós te desejamos bendição e tu cos bom. Vai para aí.
6: Bom, danke.
2: Alright, Candela. Ok, dus, we staan al bijna op het punt dat we in Scotland kunnen spelen. Hoe voelt u zich en hoe gaat het met de voorbereidingen?
7: Nou, de voorbereiding gaat heel goed, we trainen goed. We zitten in een prachtig hotel in Huisterduin, in Noordwijk. De sfeer is goed, dus ja, die wedstrijd moet nu komen en dan kunnen we zien hoe ver we staan.
2: Het was echt een hele speciale, magische voorbereiding tot dit moment, dus tot de WK. Hoe heeft dat zelf beleefd als u nu terugkijkt?
7: Ja, dat was natuurlijk wel sensationeel dat zo'n heel klein landje de WK kan halen. En dat, nou ja, dat is natuurlijk een geweldige prestatie geworden.
2: Ik neem aan dat het voor u een soort van visie was van een klein eiland op het WK zo ver te krijgen.
7: Jawel, we hebben er heel hard voor gewerkt met z'n allen. En Dikke was daar natuurlijk de toon aangeven die alles regelde. En ja, dan zie je gewoon wat je nog kan bereiken met heel veel enthousiaste mensen. En met toch wel jongens die voor hun land willen spelen.
2: Mijn laatste vraag is, hoe is het om met de General, met Dikkie te werken?
7: Ja, wij werken al zo lang samen. Al van een hele lange tijd overal in de wereld bij me. Dus ja, dat is, wij zijn gewend om met elkaar te werken en we maken heel veel plezier. En we zijn heel serieus. Dus dat gaat uitstekend. We kunnen niet zonder elkaar.
2: Dat vind ik prachtig. Dankjewel en ik wens u heel veel succes bij het WK.
7: Dankjewel.
0: Chiamarsi a noi a tomar lugar na Eagle Bowling Palace, lo che è Appreciation Bowling Night, qua che da organizza pa General Air Services junto con tour su empleado nan.
8: Appreciation Bowling Night, caminando nos apreciamos empleados, na haciendo cierta actividad, na vacina nos team building, so, al final del día e industria aquí con nosotros traja adentro un poquito más con teamwork y pese a la noche nos aquí en Eagle Bowling, donde con nosotros un Appreciation Night para nos empleados, na super bom, esto va a cabo que ya nos tiene ambiente, nos tiene DJ vibe. Por a noite aqui na por animando, tocando música na marcha dos chimes. Também nós temos, se não der nosso nome, está Michael, é do assunto da base que está fazendo a animação. Nós também temos diferentes prêmios, diferentes departamentos que estão atrás do grupo para participar a noite. Outro ano, 55 anos. nós temos um departamento, nós temos um ground handler, nós temos um serviço na nossa avião, na Cotabá, na Aruba. Nós temos diferentes departamentos na Aquinan, por exemplo, customer service, rampa, security, também cleaning. E a noite nós temos um tique mirando com o hobby de nós trabalhar em field, e nós não também o hobby com esse nós trabalhar tem oficina, na accounting, e isso aqui é evento que nós trabalhamos para nossa companhia, para assinar nós também, por ser a conhecer quem está cara na Aquinan, que trabalha em que ele escreva field. Nossa companhia basta flexível, então nós queremos invitar esse lugar para se acercar a nós também, aplicar para trabalho, tá algo hobby bonita, experiência de aviação, tá algo sumamente great, e é uma base para esse lugar que quer seguir e sair de um futuro para um estúdio. Um mensagem que me quer dar a nossos empregados, não seguir tudo, é trabalho que você anda tudo, seguir puxa para a companhia, passar ao final do dia, nós temos uma indústria de turismo, nós é promessa, e é o último cara que nós turistas não estão aqui para me pôr na minha back na destinação.